0: Belgische Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code yellow!
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Goedemorgen.
1: Bedrijven die hun klanten slecht behandelen, betalen daar vanaf volgend jaar zelf voor. Dat besliste bevoegd minister Beenders. Die verplicht bedrijven om mee te bemiddelen ook als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. De instelling behandelt alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over te hoge bouwfacturen of reizen die helemaal anders verlopen dan verwacht. De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten, zo'n 20.000 in totaal. Om alles snel te kunnen behandelen, verdubbelt het personeelsbestand en komen consumentenspecialisten voor onder meer de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de kleuren van de regenboog om de LGBTQ+ gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met de bestelbus inreed op een menigte tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een 30-tal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond doodschieten. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkstuin in Berlijn. De Franse president Macron komt vanmorgen in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landen te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral in de regio rond Bordeaux. Brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio van Bordeaux. In de Ronde van Frankrijk zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche wijze de laatste rit winnen op de Champs-Élysées. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders, naast onder meer onze Eddy Merckx. En Remco Evenepoel stond als tweede in de eindstand ook op het podium, net als de Mexicaan Del Toro die derde eindigde. Het is eerst bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maxima tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft het zonnig bij meer dan 30 graden.

0: 1000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

Een goeiemorgen. Bedrijven die hun klanten slecht behandelen, betalen daar vanaf volgend jaar zelf voor. Dat besliste bevoegd minister Beenders, die verplicht bedrijven ook om mee te bemiddelen als mensen naar de consumentenombudsdiensten stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. Die instelling behandelt ook alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over te hoge bouwfacturen bijvoorbeeld, of reizen die helemaal anders lopen dan verwacht. De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten trouwens. Zo'n 20.000 in totaal. En om alles snel te kunnen behandelen, verdubbelt het personeelsbestand en komen consulentenspecialisten voor onder andere de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn verlichtte gisteravond in de kleuren van de regenboog om de LGBTQ+-gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met een bestelbus inreed op een menigte tijdens die Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een dertigtal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond doodschieten. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkswijk in Berlijn. De Franse president Macron die komt om 10 uur in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landes te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral dan in de regio rond Bordeaux. De brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio rond Bordeaux. En de Ronde van Frankrijk zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche manier de laatste rit winnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders naast onder meer Eddy Merckx. Onze Remco Evenepoel stond als tweede in de eindstand ook op het podium, net als de Mexicaan Del Toro, die eindigde derde. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft die zon schijnen bij meer dan 30 graden.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Duitse politie kende de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn. Hij kreeg in mei een veroordeling voor een zwaar misdrijf met geweld. Maar de man van 21 moest niet naar de gevangenis op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Speciale eenheden schoten de man gisteravond dood na een klopjacht. Het Duitse gerecht onderzoekt volop de terreurdaad. Het lijkt erop voorlopig dat de dader alleen werkte. De bosbranden in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn min of meer onder controle, ook al is niet alle vuur geblust, zeggen de lokale autoriteiten. In rond Bordeaux evacueerden hulpdiensten 220.000 mensen en is ongeveer 10.000 hectare natuur en bos vernield, net als bijna 250 huizen. President Macron had om 10 uur crisisoverleg met zijn ministers. En in Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, weten verschillende media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden in Spanje, maar het vuur breidt niet meer uit. De vlammen verwoesten minstens 50.000 hectare natuur in de regio van Madrid en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. En in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij op een foodfestival zeker 3 mensen omgekomen. Minstens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongetje van 2 jaar oud. Politie pakte een verdachte op en zoekt nog naar een mogelijke tweede dader. Motief voor de schietpartij blijft onduidelijk. De organisatoren van het foodfestival die zetten meteen alles stop en ontruimden het terrein. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. En morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maximaal tussen 30 en 34 graden. Ook donderdag schijnt geregeld de zon bij meer dan 30 graden.

0: dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
0: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. Franse president Macron die overlegt op dit moment met zijn topministers over de bosbranden in zijn land. Onder meer in het departement van de Gironde en de regio rond Bordeaux. Daar sloten de plaatselijke overheden alle hotels in de buurt van de luchthaven van Bordeaux. Reizigers zoeken best zelf een plaats om daar te slapen. Hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk min of meer onder controle hebben. Ook al is niet alle vuur geblust, al zeker 300.000 mensen moesten hun huizen verlaten. In Groningen, in Nederland, heeft de aarde gisteravond heel lichtjes gebeefd met een kracht van 1,4. De regionale zender RTV Noord die kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste mensen die allemaal een korte maar heftige dreun voelden. Het Nederlandse Meteorologisch Instituut legt een verband tussen de gaswinning in de regio Groningen en die korte aardbeving. Wout van Aert reed dan wel niet mee in de Tour. Hij laat toch van zich spreken, want Van Aert gaat mobiele abonnementen aanbieden via het netwerk van Telenet. En dan lanceert twee formules. Naast een abonnement vanaf 13 euro per maand is er ook een abonnement voor 35 euro per maand, waarbij klanten alle behind-the-scenes content van Wout van Aert kunnen zien, zoals tijdens de Ronde van Spanje, de Vuelta, volgende maand met updates en video's over de wielerwedstrijd. Wout van Aert Mobile is vanaf vandaag beschikbaar op woutmobile.com. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. En ook morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag schijnt die zon volop.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen.

goedemorgen. Ik begin met een home invasion in Londerzeel in Vlaams-Brabant. Daar drongen twee gewapende mannen op een brutale manier een huis binnen en bedreigden de inwoner, namen onder meer dure juwelen en handtassen mee, bevestigt het parket van Hallo Vilvoorde. Speurders proberen de daders zo snel mogelijk te vinden. Meer wil het parket voorlopig niet vertellen, in belang van het onderzoek natuurlijk. De home invasion gebeurde in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag, maar de feiten raakten pas nu bekend. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is opnieuw wel veilig genoeg om terug te gaan. Dat zegt toch de plaatselijke brandweer. In de regio Madrid verwoestte het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos. En de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. En in de Amerikaanse staat Seattle zijn drie mensen gedood bij een schietpartij op een foodfestival. Het gaat om een vrouw van 39, een man van 23 en een jongetje van 2. Verschillende andere mensen raakten gewond. De politie pakte een verdachte op en zoekt ook nog naar een tweede. Uit eerste onderzoek blijkt dat die twee verdachten naar elkaar zouden geschoten hebben. Burgemeester van Seattle spreekt van een gruwelijke geweldsdaad en leeft mee met de slachtoffers en de getroffen families. Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen, overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maximaal tussen 27 en 33 graden. Vrijdag is het dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
0: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Dementie kost onze samenleving ruim 4 miljard euro per jaar, blijkt uit een internationale studie waar ook de VUB en het UZ Brussel aan meewerkten. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Want die doen verschillende zaken als ze moeten zorgen voor iemand met dementie. Zoals wassen, aankleden en eten geven, maar ook boodschappen doen, vervoer regelen en de administratie. En de studie bewijst dat we ons zorgsysteem veel beter moeten afstemmen, zowel op mensen met dementie als op de mantelzorgers zelf. Allebei hebben ze meer recht op ondersteuning, begeleiding en opleiding nodig. In 2019 leefden in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is wel opnieuw veilig om terug te gaan naar huis, zegt de brandweer. In de regio Madrid verwoest het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos en de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. Dan nog opmerkelijk nieuws uit de dartswereld, want Netflix zoekt 20 amateurs die het aandurven om één spelletje te spelen tegen het dartsfenomeen Luke Littler, de huidige Britse wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. De Amerikaanse streaminggigant geeft 586.000 euro aan de amateur die van Luke Littler kan winnen. De dartswedstrijd wordt op vrijdag 30 oktober live uitgezonden op Netflix. Als je het dus wil proberen, in september zijn er de selecties in Londen en Manchester. Je moet wel minstens 12 jaar oud zijn, nooit professioneel gedart hebben en een reisvergunning hebben voor Groot-Brittannië. Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen, overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maxima tussen 27 en 33 graden. Vrijdag is het dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Goedemiddag. De ouders van de overleden baby uit Echtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat een baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pistes blijven voorlopig open, meldt het parket. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent vorige week is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Twee mannen vielen vorige maandag twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Maar hij is intussen niet meer in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de tweede verdachte en onderzoekt ook nog of er een link is met de vechtpartij een dag eerder. En de Gentse feesten zitten erop. Om 10 uur vanochtend zongen de laatste feestvierders nog het lied We Are The Champions op de Vlasmarkt. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen mensen op 10 dagen tijd. Dat is 3,5% minder dan vorig jaar. De laatste dag werd afgesloten met meer dan 132.000 feestvierders. De feestenburgemeester spreekt van een geslaagde editie. Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zon en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij de 34 graden dan.

0: shoppen bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten.

Goedemiddag. Dementie kost onze samenleving ruim 4 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een internationale studie van onder meer ook de VUB en het UZ Brussel. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Zoals wassen, aankleden en eten geven, maar ook boodschappen doen en de administratie. De studie bewijst ook dat we ons zorgsysteem beter moeten afstemmen. Mensen met dementie, maar ook de mantelzorgers zelf, moeten meer ondersteuning en opleiding krijgen. In 2019 leefden in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. De ouders van de overleden baby uit Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat een baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pistes blijven voorlopig open, meldt het parket. En in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. 1 vrouw raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben. Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zonnig en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden dan.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovet.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan. Die.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Goedemiddag. De ondernemersorganisatie Unizo vreest dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem voor betere consumentenbescherming. Binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen, maar voor consumenten is het gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemer altijd wordt getroffen. In Parijs zijn 3 vrouwen, onder wie ook een zwangere vrouw, gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. Een van hen raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben. En de vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn in Duitsland kwam uit Polen. Dat zegt de burgemeester. De vrouw van 65 bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en viel voorbijgangers aan met een machete. De politie kon hem een dag later doodschieten. Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we volop van zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi,

0: Plusdeals van De Leijse gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavloven.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plusdeals van De Leijse. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Happy birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
8: Ja, nog 1 meter! Oh!
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedenamiddag. De ondernemersorganisatie Unizo vreest dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem voor de betere consumentenbescherming. Want binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen. Voor consumenten is het wel gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat het zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemer altijd wordt getroffen. De vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen, dat zegt de burgemeester. De vrouw bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon hem een dag later doodschieten. En tennis dan. Alexander Blok staat voor het eerst in de top 32 in de ATP-ranking. Blok is amper 21 en kon gisteravond in Portugal nipt geen eerste ATP-toernooi winnen. Hij verloor in de finale van een Fransman. Maar Blok klimt wel 30 plaatsen in de ranking en wipte over Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Blok is zo opnieuw de beste Belg op de ranglijst. Aan de top verandert er weinig. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1. Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we volop van het zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleepworld. Kom nog snel eens langs. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Goedemiddag. De bosbranden in Frankrijk zullen nog lang duren. Dat waarschuwt de Franse binnenlandminister na het crisisoverleg van de Franse regering. De komende dagen dreigt de situatie opnieuw bijzonder moeilijk te worden. Want vanaf morgen verwacht Frankrijk een nieuwe hittegolf. De temperaturen in het zuidwesten lopen opnieuw op tot zo'n 40 graden. Volgens de Franse binnenlandminister vormt ook de vermoeidheid van de hulpverleners een grote uitdaging. Hij roept inwoners op om waakzaam te blijven. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed er bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Verleners een grote uitdaging. Hij roept inwoners op om waakzaam te blijven. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Verleners een grote uitdaging. Hij roept inwoners op om waakzaam te blijven. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed zich uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Verleners een grote uitdaging. Hij roept inwoners op om waakzaam te blijven. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Een wurggreep. De man overleed. Dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed. Verleners een grote uitdaging. Hij roept inwoners op om waakzaam te blijven. Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren, bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. Eén agent nam hem in een wurggreep. De man overleed.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%.

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedenavond. De bosbranden in Frankrijk zullen nog lang duren. Dat waarschuwt de Franse binnenlandminister na het crisisoverleg van de regering. De komende dagen dreigt de situatie opnieuw bijzonder moeilijk te worden. Vanaf morgen verwacht Frankrijk een nieuwe hittegolf. De temperaturen in het zuidwesten lopen opnieuw op tot zo'n 40 graden. Volgens de Franse binnenlandminister vormt ook de vermoeidheid van de hulpverleners een grote uitdaging. Intussen is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Al 9 mensen zijn veroordeeld voor brandstichting en nog 15 anderen staan terecht. En ook Spanje zet zich schrap voor de vierde hittegolf. Die komt echt op het slechtst mogelijke moment, nu op verschillende plaatsen zware natuurbranden woeden. Intussen is al zo'n 77 hectare verwoest in de regio rond Madrid. Meer dan 31.000 mensen zijn geëvacueerd en nog eens 20.000 mensen moeten verplicht binnenblijven. De zomer in Spanje is er nu al de warmste ooit gemeten. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek onderzoekt het parket of er sprake is van huisjesmelkerij. Afgelopen zaterdagnacht brak brand uit in een appartementsgebouw. Daarbij kwamen een vrouw en haar dochter van 18 om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het parket heeft nu een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en feiten van huisjesmelkerij. En nog leuk nieuws voor de wielerfans. Wout van Aert doet mee aan het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Hij maakt er op 16 augustus zijn debuut. Het is dus de allereerste keer dat Van Aert meerijdt in het BK Gravel. Van Aert sukkelde een tijdje met een ontstoken elleboog. Hij moest daarom passen voor de Tour de France. Woensdag is hij terug en rijdt hij in de Ronde van Denemarken. Maar zijn grote doel is de Vuelta of de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke. Dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi.

Goedenavond. De verwoestende brand in de Franse regio Gironde bij Bordeaux lijkt te zijn ontstaan op een werf. Dat heeft de procureur van Bordeaux gezegd. Volgens de eerste vaststellingen brak het vuur uit door elektriciteitswerken. De betrokken werknemers zeggen dat ze de veiligheidsvoorschriften niet hebben overtreden. Intussen is al meer dan 42.000 hectare natuur in de regio verwoest. De Franse binnenlandminister waarschuwt dat de branden in heel Frankrijk nog lang kunnen duren, want de weersvoorspellingen verbeteren voorlopig niet. De Duitse autofabrikant Porsche schrapt de komende jaren nog eens 5.000 jobs. Dat komt bovenop een eerder aangekondigde herstructurering. In totaal verliezen 8.900 mensen hun job, of zo'n derde van het personeel in de regio Stuttgart. De directie belooft wel dat het resterende personeel tot zeker 2035 mag blijven werken. Porsche heeft al langer financiële problemen. De verkoop zakte vorig jaar tot het laagste niveau sinds de corona-uitbraak. En de netto-winst kelderde met 91%. Atletiek dan. Navi Tiam gaat dan toch niet naar het EK in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet echt een verrassing, want de voorbije weken testte Tiam al enkele disciplines van de zevenkamp uit. Maar ze kwam nooit echt in de buurt van haar toptijden. Door een hamstringscheurtje kon ze ook niet volledig trainen. Afgelopen weekend twijfelde Tiam al over haar deelname. Volgens haar komt het EK te vroeg om goed te kunnen presteren. En onze Rode Duivels spelen de wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land. Ze beginnen op 25 september in Rome tegen Italië. Drie dagen later nemen ze het op in Brussel tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober kan je de Duivels aanmoedigen in Luik tegen Turkije. En het is meteen ook de eerste test voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
4: Ja, nog 1 meter! Oh!
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Let's go. Sounds good. Real good.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도